nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Let's go to the beach. Summer.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Goedemorgen, het is alweer dinsdag en het betekent maartag zowel in het centrum van Geel als in het centrum van Wol. En het wordt vandaag een zeer aangename dag met heel wat zonnestralen. Het is maar dat het weet.
1: De koning is gekomen, heeft mijn meisje meegenomen. De koning. Wind. De koning heeft gelogen, zij is erin gevlogen. De koning. Zingt. De koning zingt zo vals, de koning danst een wals, de koning drinkt. De koning is zo wreed,

Goedemorgen, dit is GFM en ik heb een bericht voor de disselaars. Want als je nog ongebruikte luiers thuis hebt liggen, wel, die kan je schenken aan de Pamperbank. Want de organisatie die zamelt luiers van alle merken en maten in en verkoopt ze in pakketten van 25 stuks aan kwetsbare gezinnen voor 1 euro. Dat lees je allemaal op onze website, gfm.be.

Goedemorgen, GLFM 107, 107.8FM voor ganse Zuiderkempen. Digitaal via glfm.be of de Radio Player app. Straks om 7 zijn er de actualiteit. Het Vlaanderen, België en de wereld verzocht door het persagentschap Belga. En nieuws uit GLN Zuiderkempen. Wel, dat raadplegen natuurlijk op onze website. Nog altijd glfm.be. Van

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM.

0: Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, dat schrijft HLN. 4 Vlaamse kinderen stierven vorig jaar aan zo'n infectie. Er bestaat nochtans een nieuwere vaccin dat tegen meer varianten beschermt, maar daarnaar overstappen is niet zo evident, dat zegt journaliste Fleur Mees.
1: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
0: Kind en gezin zet het verouderde vaccin gratis. Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de oudste levende personen met progeria ter wereld. Er blijft veel onduidelijkheid over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord, zegt journaliste Katrien Sales.
2: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. Zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt? Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Wat er dan precies is gebeurd, blijft heel erg onduidelijk.
0: De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport, meteen een medaille voor ons land op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte gisteravond naar brons op de 100 meter. In een nieuw persoonlijk record, amper 200ste trager dan het Belgisch record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
3: Zeker als vice wereldkampioen komt hij altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
0: En de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, werd 8e en laatste. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be. Geel FM.

0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag, zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Olen

0: c'est très belge.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
5: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
6: Hé, zo rap.
7: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
5: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroegd.
7: Dat meende je niet.
5: Ja, die mooie SP, die vond rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: Dus geen kost.
5: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
8: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
9: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
10: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
9: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
10: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
9: Geel Centrum.
10: Met dank aan Superjump en GLFM.
11: GLFM.

0: Centers Mets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centers Mets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Let's go to the beach. Summer.

0: Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
1: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten, in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
0: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's aankopen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn, dat schrijft HLN. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Daarvan de standaard maken is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
2: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
0: Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Vlaanderen neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel van de Weert. Hij overleed gisteren aan die ouderdomsziekte. Hij werd 28. Comedian William Boeva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op socials spreken onder meer Karen Dame en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft: rust zacht, Genkie. En ook Racing Genk, de club waar Michiel voor supporterde, noemt zijn moed en positiviteit een inspiratie voor velen. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten nog gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun. En ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte brons op de 100 meter. In 11 seconden en 400ste. Dat is een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgische record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
3: Zeker als een vice-wereldkampioen komt hij altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. Die laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
0: De Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, eindigde 8e en laatste. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maximaal rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maximaal rond 35 en zelfs 37 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
6: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
5: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
4: GLFM.

0: man. And I wanna go home.
1: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.
2: Fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is GLFM Nieuws uit de Heer en Zijderkempen. En dat is GLFM.be. Dit komt uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

0: zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
5: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. GLFM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
1: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
0: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's kopen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken of Kind en Gezin een nieuwer vaccin moet zetten tegen pneumokokken. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken die tegen minder varianten beschermen, omdat het niet gemakkelijk is van de nieuwe vorm de standaard te maken. Dat zegt journaliste Fleur Mees.
2: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
0: Het nieuwe vaccin kost €268. Onze fruittelers kunnen vroeger dan normaal beginnen met appels, peren en druiven te plukken. Door het warme weer en het droge weer zijn ze een drietal weken vroeger rijp dan anders. Volgens de telers zal hun fruit daardoor iets kleiner zijn, maar wel beter smaken, omdat er door het vele zonlicht meer fruitsuiker in zit. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen en meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia. In Azië zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd door tyfoon Dolphin. Die is aan land gegaan in China met rukwinden tot 150 km per uur en er zijn ook grote overstromingen. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regen en felle wind. En het sociale media platform MySpace zou wel eens kunnen terugkomen. De eigenaars overwegen een comeback. Begin jaren 2000 was MySpace het populairste sociale media netwerk en de voorloper van Facebook. Je kon er ook foto's en video's en teksten delen. In 2013 probeerden de eigenaars ook al om MySpace te herlanceren, maar toen zonder veel succes. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maximaal rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maximaal rond 35 en zelfs 37 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

Een klassieker met een grote K. 35 jaar geleden al. Pearl Jam met Alive. Kijken naar de weerkaarten voor Geel en de Zuiderkempen. En wat zien we? Het blijft zonnig met af en toe wat hoge wolkensluiers. Temperatuur komt uit op maximaal 25 graden Celsius. En wind die waait meestal matig uit het noordoosten. Ken je deze nog? Dit is Sylvester.

0: zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Sst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
3: Oeh la la, c'est Tre Belge.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen, een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.

Goedemorgen, dit is GFM. In de bibliotheek van Meerhout kunnen inwoners dit jaar terecht, of dit najaar beter gezegd, terecht voor workshops en lessen over smartphones, digitale toepassingen en veilig internetgebruik. Lees allemaal op onze website gfm.be.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor

0: DAF en Peugeot Scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met garage Lavrijse in Geel.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
7: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
8: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
9: GLFM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Centerbeten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

10 voor mij. Gele FM met Wim nog bij tot de noen. Morgen wordt een deel van de Schanstraat in Mol afgesloten voor alle verkeer. Aan de hoek met de Edman van Hoofdstraat wordt die dag een bouwkraan geplaatst. Lees hem op onze website gelefm.be.

0: zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
5: Geel FM.

Goedemorgen, fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is Geel FM. De openbare computerruimte van het gelijkvloers in Geel is door technische problemen tijdelijk en voor onbepaalde duur gesloten. Lees allemaal op onze website geelfm.be. Ken je deze nog? Dit is Dan McLean met Crying.

0: schat, we moeten snel zijn, hè. Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
1: Maar wie zijn er?
0: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
1: Maar...
0: Wacht, ik weet iets.
2: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
0: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
1: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè?
3: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore, Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray.

0: gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: Oeh la la, c'est très belge.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Geel FM.

Goedemorgen, lekkere muziek. Dat is een van de grootste garanties die we kunnen geven hier bij GFM Weeks & Company. Straks om 11 zijn er de actualiteiten uit onze regio.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunlight.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Centerbeten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

half voorbij. Heel fijn met Wim nog bij tot de noem. De gemeentelijke speelpleinwerking De Speelvogels in Castellet. Die blikte tevreden terug op de zomer. Tijdens 16 speeldagen werden bijna 2000 deelnames geregistreerd. Lees allemaal op onze website gelf.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag.

0: weken weer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar geelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.

Fijne muziek, een van de grootste garanties die we kunnen geven hier bij GLFM. Coldplay met All My Love. Kijken naar de weerkaarten voor onze regio. Wel, het blijft zonnig vandaag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur wel, die gaat maximaal uitkomen op 25 graden Celsius. Er wind die waait meestal matig uit het noordoosten vanavond en vannacht. Blijft het eerlijk gezegd helder of licht bewolkt met wat hoge wolkensluiers. Temperatuur minimaal dan 10 graden Celsius.

0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.be. Geel zomert. Tot vrijdag.
2: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
7: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
8: Dit is jouw moment.
9: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
10: GLFM.

Fijn dat er bent afgestemd. Dit is GLFM. Zo, Plankendaal heeft een 20-tal jonkievieten vrijgelaten in natuurreservaten te zeggen. Hier op de Naard in Geel. Dat lees je allemaal op onze website glfm.be. Straks om 12 zijn er de actualiteiten uit Vlaanderen, België en de wereld, verzocht door het persagentschap Belga.

0: this anymore.
1: Zomertijd, barbecue tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.
2: Samen. Geel FM.

0: Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog, dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
1: Vormt een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar Assad zich nu bevindt, waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een effectieve uitvoering van die doodstraf komen.
0: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Colruyt en Delhaize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. Op het Albertkanaal in Schoten is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd na een botsing tussen een schip en een plezierbootje. Intussen kan het scheepverkeer aan verlaagde snelheid hernemen om niet te veel golven te maken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Er vielen geen gewonden. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Christophe Aerts.
2: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken. Er is niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
0: Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik nog uitsluiten. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finale op de 100 meter schoolslag vanavond. Gaspar zwom de 13e tijd van alle deelnemsters in de kwartfinales. Roos van Otterdijk plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag vanavond. Zij zwom de 2e tijd van alle deelnemers. Van Otterdijk was dan ook enorm tevreden.
3: Het is mijn snelste ochtendtijd ooit, met volgens mij 2/10 of zo. Mijn derde tijd aller tijden. Waarom zou je daar niet tevreden mee zijn? Dat is gewoon fantastisch.
0: Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand. Sst,
1: hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
2: Oh la la, c'est Tre Belge.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
5: Dat meen je niet.
3: Ja. Die mooie SP, die vonden rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
0: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: slim vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen. Molseweg 88 in Geel.
2: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Muziekhuis.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: 42 gezinnen uit de Brusselse Rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven zou hebben, zegt Eddy Cousin.
1: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen met alle gevolgen van dien, minder waarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
0: De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een uitvoering van die doodstraf komen.
0: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. En sport op het EK Atletiek in Birmingham staat Paulien Coquijt in de finale van de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale een nieuw persoonlijk record en was de snelste van alle finalisten. Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman konden zich dan weer plaatsen voor de halve finale op de 100 meter vanavond. Antoine Snijders is uitgeschakeld. In het vrouwenvoetbal speelt Oud-Heverlee Leuven in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowicz. Dat is net beslist via loting. Op 26 augustus is de heenwedstrijd. Op 2 september volgt de terugmatch. Vorig jaar bereikte Oud-Heverlee Leuven de tussenronde in de Champions League. En op het EK zwemmen in Parijs staat Florien Gaspar vanavond in de halve finale op de 100 meter schoolslag. En Roos van Otterdijk zwemt vanavond de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag en toch is hij blij.
3: Ik ben wel tevreden met mijn race. Ik had misschien een beetje harder. Ik kon dus aan mijn dag in het midden. Maar ja, de andere jongens hebben supergoed gezwommen. Het was een heel rappe tijd om in de finale te geraken. Dus het belooft wel voor de 2 volgende nummers. Ik ben in shape. Ik heb wel veel vertrouwen.
0: Hij zwemt ook nog de 200 en de 400 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm. We halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het echt tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: GLFM.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen. Molseweg 88 in Geel.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
6: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
7: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
6: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is

0: www.belge.be.
1: Oh là là, c'est très belge.
0: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2 uur.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordestraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.

0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Center Beten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nierstraat 87 in Geel.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millicentersmets.be.
2: Gele FM.

0: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroegd.
5: Dat meende je niet.
3: Ja, die mooie SP, die vonden rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
8: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies.

0: regenweer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plectrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Center Beten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

0: schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
1: Maar wie zijn er?
0: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
1: Maar...
0: Wacht, ik weet iets.
2: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
0: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
1: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè?
3: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
4: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel.
3: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
4: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
6: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
7: Dit is jouw moment.
8: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
9: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
8: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag. Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten.

0: Indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oeh la la, c'est Trebelge.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelefm.be.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Centerbeten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
5: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7/7 open. Brasserie O-Olen.be.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
2: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
1: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op

Andere. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be. Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandagnamiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerits van Genk.
1: Michiel ademde KRC Genk. KRC Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van KRC Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
0: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28 en stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. En de deal is rond. Rode duivel Romelu Lukaku vertrekt bij Napoli en tekent wellicht morgen bij Fenerbahçe in Turkije. Voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Fenerbahçe betaalt zo'n 6 miljoen. Bij Anderlecht hoopten ze op een terugkeer van Lukaku, maar hij kiest dus voor Turkije. Voetbaljournalist Jarno Berto.
2: De top in de Turkse competitie is niet per se beter dan de top bij ons, maar die is wel sexier als je ziet welke namen, welke spelers er spelen. Mo Salah, Mason Greenwood, N'Golo Kanté, Leandro Trossard. Ook in België voetbalt niemand van die grootorde en bovendien is een potentiële Champions League ook nog eens een lokmiddel. En ook de ontvangst daar, dat staat Lukaku natuurlijk ook te wachten, nog voor hij een seconde gespeeld heeft.
0: Lukaku is 33. Fenerbahçe wordt zijn 5e club in evenveel jaar. En het eerste deel van het hoofdpodium van Tomorrowland is met de boot vertrokken naar Thailand. Daar organiseren ze eind dit jaar voor het eerst een aparte editie. Een groot deel van de onderdelen is in 114 containers geplaatst. En die zijn dan op een zeeschip geladen in Willebroek en vandaar is alles vertrokken. De komende weken gebeurt hetzelfde met nog honderden containers met materiaal. Op 29 september zou het Tomorrowland-podium in Thailand moeten aankomen. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM. Je zegt...

0: Je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: c'est très belge.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
3: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be. Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Tot dan!
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be. Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, kwant dat kost dat?
3: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
5: Dat meende je niet.
3: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
1: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandag namiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerrits van Genk.
1: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
0: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. Rond deze tijd begint Union aan zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. In de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Maar alle omstandigheden zitten goed om hier te winnen, zegt trainer David Hubert.
2: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht. Dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen. En naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
0: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. En Delphine Nkanza mag begin september meedoen op de Memorial van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze krijgt van de organisatie een wildcard nadat ze gisteren brons pakte op de 100 meter op het EK in Birmingham. Nkanza zit nipt boven het Belgisch record van Kim Gevaert uit 2006. Toeval of niet, Gevaert is meetingdirectrice van de Memorial. Krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minimaal rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentresmets.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geelcentrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
0: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
6: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
7: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
8: Deze week op Geel zomert. Birdhouse Boulevard. Moderne rock en pop met internationale flair. En Lies. Opkomend talent met een frisse eigentijdse sound.
7: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
9: Geel FM.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
0: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
2: Oeh la la, c'est Tre Belge.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel.

0: opnieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Center Beten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen. Molseweg 88 in Geel.
2: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases. Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel, vlakbij de ring, met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
3: Geel FM.

0: ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar gelfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
4: Maar wie zijn er?
3: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
4: Maar...
3: Wacht, ik weet iets.
5: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
3: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
4: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
3: Hè?
6: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
7: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier?

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen.
1: Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: Centerbeten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Samen. We're cool for the summer. Geel FM. Natural Concepts, waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Centerbeten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest de verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
1: Het kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstelling.
0: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
2: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op. U bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
0: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Na Colruyt en Delhaize roept ook Carrefour scharreleieren terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is beslist na overleg met het voedselagentschap. Salmonella kan onder meer diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Meestal ben je daar na enkele dagen weer van af, maar vooral bij risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen kan dat gevaarlijk zijn. Er zijn nu al 240 lichamen geborgen in Colombia na de zware aardbeving van vanmorgen. Er vielen ook meer dan 1300 gewonden. Duizenden mensen zijn nog vermist. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende landen willen gaan helpen. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janla Njip-Niemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter hoorde. Ze finishte als tweede in haar halve finale in de zesde tijd van alle finalisten. In de finale van de 5000 meter werd Elise van der Elst 21ste. Het goud ging naar een Italiaanse. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunny.

0: Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet. En straal met Natural Concept.
1: Center Beten in Geel krijgt mogelijk problemen door de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden in het Albertkanaal kunnen vrachtschepen minder zwaar geladen worden, wat de aanvoer van zand voor betoncentrales bemoeilijkt. Directeur Jo van Hoek waarschuwt dat zowel bevoorrading als het beperkte kanaalwater de productie kunnen hinderen en dat de kosten kunnen stijgen zonder duidelijkheid wie die meerkost draagt. Op de grens tussen Mol en Lommel geldt in de Blauwe Keidreef en de Waterstraat tijdelijk een zone 50. In de Blauwe Keidreef daalt de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Uit een verkeersmeting bleek dat meer dan 40% van de bestuurders sneller reed dan 50. De maatregel moet fietsers en wandelaars meer veiligheid bieden, onder meer aan de Kristallijn. Nadien volgt evaluatie. De provincie Antwerpen vernieuwt het wandelaanbod via de campagne Wandelwissel. Wandelknooppunten worden verwijderd, herschikt of toegevoegd na evaluatie op gebruik, veiligheid en landschappelijke kwaliteit. De vernieuwing start onder meer in de Noorderkempen, de Merode en de Kleine Netenvallei. Vanaf 26 oktober zijn de nieuwe wandelkaarten beschikbaar, de andere gebieden volgen later. In Ole kunnen gezinnen in augustus en september bij Welzijnsschakel Ole terecht voor betaalbare spullen voor het nieuwe schooljaar. Het aanbod omvat schoolmateriaal, boekentassen, kleding, schoenen en sportartikelen. De organisatie wil zo helpen de schoolkosten te beperken. Actuele openingsuren en het aanbod staan op de sociale media van Welzijnsschakel Ole. Vragen kunnen ook per mail of telefoon. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.
1: Samen.

0: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom door een defect bij een transformator. Dat meldt netbeheerder Elia. Zij proberen het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Het is niet duidelijk hoe lang de pannen nog zal duren. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel wat goede raad mee, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
1: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
0: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraeten Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraeten zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. Jonathan Sakhoor eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sampson elfde. En bij de vrouwen is Janla Njib Niemek zevende en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter hoorde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Samen. We're cool for the summer. Geel FM.

to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Sunshine.